nu de zaast in de vaars. Ober wann wer lieder dat, wils hij in Christus, brukt hij zich niet schemen. Lot am leven God ere, derch dem nomen. Dat lieder jij niemals schijn, ober dat meint nicht dat wie ans doren nicht freie tjennen. Die vrijheid is nicht afhängig van dat wat to ans van buiten passiert, ober leven wat en ans van binnen passiert. Vrijheid en vrede komen nicht van verhältnissen en onze welt, ober van de gemeenschap die wie met God tjennen hebben. Dat aanreicht te doen, zal ons de schande brengen. Ober wann wie lieden, wils wie Christen zijn en van hem reden, dan zal dat geen schande brengen. Voor Christus lieden kan to ons een verschiedenste wee komen. Dat kan mild zijn, wann mensen ons uitlachen of spotten, en dat kan ook zo schlimm zijn, dat mensen worden doodgemaakt, wils ze bekeerd zijn, dat ze van zijn raden te andere mensen reden. Tussen deze twee zijn er veel wij, hoe de wereld de Christen vervolgen worden. Mijn vriend, wanneer du voor de Heer Jezus lieder deest, doe die niet schemen. Vrij die, dat u durch dien leven bewijsgevig deest, dat du een Christ bist. Jef God de eer dat du de radung durch de Heer Jezus je kregen hast. Dat is bloos durch de Heer Jezus dat irgendwer de radung ervoor kan. Dat is wat Peter en zijn prediker den eerste Pinksterdag zeed. Apostelgeschicht 4, 12. Vers. En daar is ook een geen andere radung, dat heet Jezus Christus, dan daar is geen andere nomen onder de hemel, mank mensen je jeeft, derg woont wie tjenne zelig worden. Wann wie lieden matten, wils wie Christus zijn nomen nanen, dan wel wie ons niet schemen, leve God ere dat hij ons van de zinde geraad haft. Nu de 17e vers. Dan de tijd is hier dat je recht moet met God zijn volk ontvangen, en wanneer dat een ans ontvangt, wat dat voor een eng zijn, voor den die God zijn evangelium niet gehoorzaam zijn? Dat is zo dat man en mens dem Heer Jezus als zijn heiland aangenomen haft, dat hij niet aan je recht komen wordt. Wat meint Peter dan, dat gerecht moet met God zijn volk ontvangen? Dat zijn twee soorten gerecht. Dat één gerecht heeft met de zin te doen, met de ziel. Wanneer wie dem Heer Jezus als heiland aangenomen ha, dan is de zin door Jezus Christus betoeld en de ziel is geraad. En dat gerecht dat met de zin te doen heeft, worden de Christen niet aan je recht gebracht worden, wils Christus voor aan je sterven is. En zij had dat aangenomen. Daar is ober een ander gerecht dat met een Christ zijn leven te doen heeft, met de werken en zijn leven nadem dat hij waargeboren is. Dat is wat Peter hier hem zin heeft. Dat is ook wat Paulus hem zin heeft, wanneer hij dit in 1 Korinther, de 3e kapitel, de 11e bij 13e vers, en dan in 2 Korinther, de 5e kapitel, de 10e vers, schrift. Dan een andere grond kan geen leier buiten den, die al je leicht

is, en dat is Jezus Christus. Nu, wanneer je het weer op dit grond boet met goud, zilver, chestelijke steinen, halt hij stoppel, en iedereen zijn arbeid wordt je op een boord worden. Dan de dag wordt dat dergem vier op een boord maken, en dat vier wordt in iedereen zijn arbeid bewijzen wat het is. En dan 2 Korinther 15, dan wie met de alle voor Christus in rechterstoel je op een boord worden, dat ieder dat krijgen kan wat hij in zijn charpe gedonen heeft, of dat nu goed het of slecht het is. En dan ook in Rijmen het 14e kapitel, 10e bij 12e vers, staat dit geschreven. En waarom deest u dien broeder rechten? Oder waarom veracht du dien broeder? Wie worden alle voor God zijn rechterstoel stonen? Dan dat staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heer, alle knieën worden zich voor mij bijen, en jede tong wordt voor God bekennen. Also wordt in jeder eene van zichzelf to God rekenschap geven. Also worden alle Christen wegen ihrer arbeid, ihrer werken, gerecht worden. Dat wordt bestemmen of ze beloond worden zijn of niet. Zonen over die niet waarde geboren zijn, worden ook aan je recht komen, maar dat wordt wegen de ziel zijn, en dat zij dem Heer Jezus niet als heiland aangenomen hebben. Wanneer God de gerechte rechter wordt, hoe worden de zinden met ihre zinden gaan gaan? Wat wordt dat eng voor den zijn? De vraag dan wordt niet zijn, hoeveel slecht het zij gedonen hebben, of wat zij met dem Heer Jezus en dat evangelium gedonen hebben. De aanbetierden zijn dat evangelium niet gehoorzaam geweest. Zij hadden hem Heer Jezus afgezegd. En wat is er eng? Zonen worden eeuwiglich van God afgezonderd zijn. Mijn vriend, wanneer u niet betierd bent, dan rood ik die dat u die demietje deest en betjanen deest dat u een zender bent. Dan hem geloven, neem hem Heer Jezus aan als die heiland. Hij wordt die raden. Nu de 4e kapitel, de 18e en 19e vers. En wanneer de gerechte maar avondzelig wordt, hoe zal de godloze en zinde voor een dag komen? Daarom zullen die nog God zien willen lieden, ere zelen met God donen, dem aan vertrouwen die een trouwe

zeker zijn dat we zijn zelig geworden. Dat meent leven dat er bloos één weg is, hoe dat passeren kan. Wat zegt de Bijbel van deze zaak? Hier zijn meerdere vers die dat klaar maken hoe een mens kan zelig worden en hoe hij weten kan dat hij waarde geboren is. Wanneer du nog niet bekeerd bent, of niet zeker bent of du bekeerd bent, dan hör ik nu naar wat God en zijn woord zegt. En ik vang aan met Efezer 2 kapitel, 8 en 9 vers. Dan dech je nood zend je zelig geworden, dech in geloven, en dat niet uit jund zelfs, dat is een goof van God, niet dech werken dat tjene zich wordt pochetjennen. En dan de schöne vers Johannes 3, 16. Dan God heeft deze welt zo leef gehad, dat hij zijn eensje zin geeft dat alle, die aan hem leven, niet verloren gaan, over dat eeuwig leven hebben. En Johannes 1, 12 en 13. Over al die hem aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, over van God geboren zijn. En dan Johannes 5, 24. En waarheid zei ik junt. Wer mijn woord hiert en dem geleeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet aan je recht, aber is van dood tot leven gekomen. Dan Johannes 6, 37, alles dat mij de vader geeft, kämpft no mij. En wer no mij kämpft, waar ik niet eruit steete. Johannes 10, 27, 30, mijn schoop hier in mijn stem en ik tjaan aan. En zij volgen mij nu, en ik geef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en tjene kan die uit mijn hand rieten. Mijn vader, die mij die gegeven heeft, is groter als alles, en tjene kan die uit mijn vader zijn hand rieten. Ik en de vader zijn één. En dan Rijmen 8, nu is er geen verdammnis voor den die in Christus Jezus zijn. En dan in 1 Johannes 5, 10 bij 13, en dit zijn zeer wichtige vers. Wer aan den Gottesseen geleeft, heeft dat zeichnis aan zichzelf. Wer niet God geleeft, heeft hem tom leegne gemaakt, wils hij dat zeichnis niet geleeft heeft, dat God van zijn zeen gegeeft heeft. Dit is dan dat zeichnis, dat God ons dat eeuwig leven gegeeft heeft, en dit leven is en zijn zeen. Wer den Sinn haft, haft dort leven. Wer den Sinn nicht haft, haft nicht dort leven. Dit ha ik junt geschreven, de je on den Gottes Sinn, zijn nomen leven, dat je weten tjenne, dat je dat eeuwig leven habe. En den laatste vers van dat vierde kapitel hier in 1. Petrus zegt Peter, dat zonen die lieden zele ere zele, to God onvertrouwen, hij is een trouwe erschaffer. Wanneer een mens zich God aanvertrouwt, dan kan hij zeker zijn dat God dat ook voor hem bewaren wordt. Dat is niet bloos de ziel dat we God aanvertrouwen. Over alles dat we hebben, alles wat we zijn en alles wat we doen. 2 Timotheus, dat eerste kapitel, 12 vers, zegt, dit is de oorzaak waarom ik nu deze dingen lieden moet. Aber ik schäme mich nicht, dan ik weet aan wem ik geleefd ha, en zie mij even zegt dat wat ik hem aanvertrouwd ha, hij voor mij bewaren wordt, wat aan jan dag. Paulus zegt, hij rekent alles als schund, zodat hij Christus gewinnen kan. Hast du alles dem Herr aanvertrouwd? Hast du hem als den Heiland aangenomen? Du kannst zelig worden, dich den Glauben, en dem Herr Jezus. Wanneer du een Christ bist, dan geef dem Herr alles, wat die aanbelangt. Hij wordt dort bewaren. Nu mocht de Herr jund alle rijklich segnen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte ondag van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondag treedt Donald

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Vandaag weren de ankels gekomen. Wat hij wilde, dat verstond Karin niet. Aber ze spijt dat hij alle zoja ernst waren. En dat hij zei te Karin, papa, wie moet met die nog maar alleen reden? Ze jente de mana in de woordstof en vertelde zich. Ze hielden dat hij door beden deed. En ze wist dat alle mensen, wanneer de schwierigheden hadden, dan komen ze naar papa. Die verzochten ob er nicht ernst wil te helpen. Die bed met end. Buiten tante Anna leefde bij end nog twee andere tantes. Dat waren mama en zestra. Tante Bet, die was ook bevriend geweest met een predia. Aber die was gestorven en tante Bet had zo'n zinja, die kreeg goede geld, wens haar man schoon verdoend had. Aber nu leefde ook bij end. Alleen leven wie vaar ook te schwaar. En zo helpt ze ook een familie, dat we zo erschoen. En er tante James, die leeft ook beend. Die wie nog niet bevriend geweest. Die had vele jaren als 10 jaar berichte mensen geleefd. En nu wo ze älter weer, komen ze niet eind. Oh, dat was een beetje een nerveuze tante. En eenmaal waren ze die, zo gastrig als je, waren die 10 jaar van de berichte mensen niet. Je bent met uitnomsgoste zinja. Oh, dat oeert Corrie Emma, want ze Emma veel licht worden met die zinja. Aber dat moest toch wel zo zijn. Zo verzeiht tante James dat ook pijnlijk was. Want tante James had ook veel goede spels. En zo speelde ze met haar ook veel spels en had ook met haar een schone tijd. Tante Bet, die tand veel vroes uit de gemeente en ze temmert zich ook veel aan de vroes. Ze moet met de vroestunde, dat had ze bij haar man zo geleerd, wat hij als prediker dat ze doen had, en ze deed zo dat ook. Ze leest met de vroes een Bibel en ze had veel schone stunden met hen. Tante Bet zei Emma, ik kon dat niet. Onzonje dat we zoveel soldaten bij ons hier in de jaren hebben, want alle zo over ons te doen hebben en dan blijft super en goeie te doen. Dan veel toch ergens wat voor een opgave te geven, dat we toch wat normale doen. En ze dachten Emma, wat kan man door doen? Ze had tante Bet een gedanke. Zo wordt die mannen maar ook krijgen en wordt met hen ook maar een bibelstund doen maken. En werkelijk, daar komen we van enten voor. De ene die zegt, wat, je hebt hier een orgel? Ja, kun je een beetje spelen? Oh, die kan schoon spelen. Dan zei tante Bette dem, wist u vielleicht andere 10 jaar leren dat spelen? Bij ons hier een ganse jaren kon Tjonja, op deze orgel heeft al vele jaren Tjonja gespeeld, weil bij ons Tjonja orgel spelen kon. Wist du die even nemen Tjonja dat te leren? Oberjeren sie den Mann. Und so kommt auch, dass auch Kari und ihre Schwester Nolly können bei diesem Mann lehren Orgel spielen, aber auch noch viele andere Dinge mit ihrer Jugend durften bei dem lehren. Dort wird so erschön, aber auch die anderen Soldaten kommen und dann wird dann viel gesungen. Jeder Wert hat so nur so ein, zwei Abends, wenn die Männer sich trafen, hier in das Gemeindehaus. En hier zonken ze teub en hier hadden ze een goede tijd. Ze zacht aan de bed. Tijd, de mannen zijn ook nog wat onder. Niet bloos er maar er tijd over doodschlonen.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschichten horen. Wie wensen je veel vrede bij het horen. In de Zwitser boy deed een jong de schoopheiden. Hij leefde de bloemen en dat witte ijs. Dan kwam er eenmaal een man op de schmalen boys was nap.
2: Ik reis die, wie heet die?
3: Ik reis die, het is Henry.
2: Bist du ganz allein hier boven?
3: Ja, ik heb een schuil voor die. En ik durf je papa zijn schoopheiden.
2: Zo, dan bist du een hoort. Kannst du den Gelden holen?
3: Nee, wer ist dort?
2: Der Herr Jesus. In der Bibel steht, dass wir Menschen den ungehorsamen Schub legen, der jeden ihren einen wachgunen. Der Gelderhort, der uns segnen. Er will uns führen und für uns sorgen und verlass uns nur sich zum Himmel holen.
3: Bring heim Milch durch an, wenn ich gestorben bin?
2: Ja, du brauchst an bloß Fragen, dass er ook dien hoort zijn zal.
3: Dat mag ik aan luisteren voortstellen.
1: Henry bid een eenvoudige bid. Dat kwam uit zijn horten. Hij wil Jezus aangeheeren. En als de man weer ziet, ziet hij tot Henry.
2: Nu je heerste Tim Gaiden hoort. Die kon zijn, de haar is mijn hoort. Kijk, deze Bibelvers kunst u aan vier vingers aflezen.
1: Henry deed de spruch waderholen en hield bij jedem woord een vinger met zijn linkse hand vast. Den vierten deed hij besonders vast trekken en zei:
3: De haar is mijn hoorn.
1: Schlechtlich vertelde hij zijn eltern wat hij beleefd had. Dan gingen de ferien te eng. Henry moest wader naar de school gaan. De winter kwam. En dat kon in de Zwitser boy zeer gefährlich worden. En manchmal is er ook een gevaar dat de lawinen aanvangen te rollen. Henry stopte den hoogen Schnee. Op einmal hield hij een geruisch wat rommelt. Hij wil was rennen. Maar dat weer te laat. De lawine kwam bozig nuder in Everald am Zoo, dat hij unter dem Schneeklampen begroefd werd. Als dat diester ward, mögen de Eltern sich sorgen. Ze zochten an mehrere Stunden. Als ze empfangen, sagen zij, dat hij den vierten Finger van zijn linke Hand ganz fast heulen deed. Beim Sturven haft Henry an seinem golden Hut gedacht. De Eltern waren sehr traurig, aber sie hatten Trost, dass sie Henry eines Tages im Himmel wieder sein würden. Kannst du dort auch sagen, der Herr ist mein Hort? Tschau, sagst du einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. En wenn du Fragen hast oder Antwort schrijven bist, dann hörst du nur diese Adresse: telenines@gmail.com. En nochmal buchstabieren wie de telenines@gmail.com.

dat hij voets wim schekt, de metze wat te eten hadden. Zal je niet meidlis worden? Gott wat je erop antwoorden. Op een ernstig gebed kämt een antwoord. En onze gebeden, die komen alle bij God aan, wann wie de ernstlich meinen.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Is jente uitdruk bekend? Nee, dat doe ik niet. Mij is de zeer bekend. Ik heb niet bloos aan de kinder den uitdruk zei hier. Ik heb den zelfs al mal gebruikt. Als ik nog in de Darpschule weer, ungefähr 7 jaar oud, zei ik mal te mijn leraar, nee, dat doe ik niet. Hij zei te mij wat ik doen zal, en ik wil dat einfach bloos niet doen. Ohne te evaluieren zei ik voorts, nee, dat doe ik niet. Wat het dan jijf, kan je ons zelfs duidelijk maken. De leraar zei, wat, du weißt niet? Ja, ik kan me verre. Natuurlijk valt mij im Twisch noch anders bij, aber dat halt nischt. Jakob, streck dich mal über, sagte der Lehrer. Ich brauche halt allen, sagt Emma Wara, ja, ich werd schon, ja, ich werd schon. Aber das halb alle nischt. Das wird toll laut. Und meine von deutsche Botschaft jettet am einen von Gott seine Propheten, der zu Gott sagt, nee, das tue ich nicht. Das jettet am den Prophet Jonah, in Jonah Kapitel 1, der ich feier. Wir wollen nur ein Leithartchen und dann bloß eine Farge in das erste und zweite Kapitel Jonah lesen.

Nu wil ik op uit Jona kapitel 1 en 2 een sefage lezen. Einen dag rede hart te Jona en zei, Jona, mocht die reid en go door de grote stad Nineveh, en woon die lied dat ik eind verjerecht traatje woon. Die zijn toch zeer godloos, en ik woon dat niet lang toch loten. Aber Jona stond op en meind, hij woon vom Haaren wachranen, en naar Tarsis reizen. Hij ging naar Joppe en vond een schep dat naar Tarsis zeilen wil. Hij betoelt voor zijn reis, ging op dat schep en voer naar Tarsis. Zo wil hij vom Haaren wachkomen. Als hij op een boot wierde, schekte haar een stootje wind op dat meer. Een grote storm kwam op, zodat zij dachten dat er schep kon twee breken. De zeemannen engsten zich en zij beden alle ihre jetten om help. Zij schmeiden de vracht die zij geloden hadden en meer, dat het leichter voor dat schep weer. Jona weer aufgegonnen am schep, had zich doodgelacht en weer fast eingeschlopen. Dan ging de kapitein rauf en zei der Arm, wo kannst du schloppen? Sto ab en bedienen Gott an. Vielleicht denkt er an uns, dat wir hier nicht alle untergehen. De Seemanner waren sich einig, dat sie ein Lasttratje wurde, am Utefinge wer von ihnen schuldig werdet wir. En dat Last traf Jona. Dan froh sie Arm, woram sind wir in de See vor? Wat ist deine Arbeit? Von wo kämst du? Von wen Land en van wen Volk. En hij zei, ik zie een Hebräer en ik bid een Haan aan, die im Himmel God is. Hij heeft dat Land en dat Meer gemerkt. Hij zei te eind dat hij vom Haan wachrand. Dan engste Seemanner zich verstellig en zei, wo kannst du zo'n tonen? Als ze zagen dat de storm bloß oier wordt, vroeg ze aan, wat zal wie met die tonen, dat de storm nu even wordt? En hij zei, neem me en schmied me een meer nen. Dan wordt het stil worden. Ik weet dat de storm wie mij op kunt komen is. Dan nemen ze Jona en schmied aan een meer nen, en dat meer wordt stil. Dan werden de mannen met een grote vorst voor den Haaren benomen. Ze schlachten een tier voor een opfer en geven dem Haaren er verspreken. En de Haar schekt een groten vers en die schluckt Jona op. Jona wie für drei Dau Dach und Nacht empfasst seinen Bock. Und von dort empfasst seinen Bock bet Jona dem Herrn seinen Gott an. Dann rede der Herr zu dem Fisch, und der spricht Jona ab dem Land ab.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 254. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je het programma nummer 254.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de bruid van het leven van jou is uit Lucas 16, 23, hoe het zegt. En als hij in de haal en zijn kool abtikt, zag hij Abraham dort wiet af met Lazarus op de schout. Wie zagen dat Lazarus wordt van de engel en Abraham zijn schout gedreigd? Wie zijn in den rijke man no zien dood ob er in een kool en haal? Wer werkt zich van deze hooggeachte man zo te reden? Jezus deed. Hij is die immer de waarheid redt. De rijke man leeft niet aan een eeuwigheid, niet aan een hemel, ook niet aan een haal. Wanneer van den hemel en de haal gered wordt, wie dat voor deze kloke man als een märchen vertengen. Zo'n geschichten weer bloos te schmunzelen. Früher zijn Tjenge leefden vielleicht en zo'n dingen, aber nicht mana. Hij leeft dat van de dood chijm dan wie alles eeuwig. Wanneer irgendwer arm wie in een leven noem dood vroeg, wie is zijn antwoord immer dezelfde. Wo de boom valt, daar blijft hij liggen. Nu zit hij ober, wo oorrecht hij gewaast is. De dood is niet het laatste eng, door zijn eeuwigheid. Hij had gedacht dat wanneer hij ten laatste mol zijn uren gemerkt had, dat die voor immer zouden blijven en dat hij niemals afwachten zou. Nu ober, wie hij wakker, check zich raam en zag hoe hij wie nu weer. Also jeft dat werkelijk een haal en is dat werkelijk weer? Nu wil hij dat zelfs ervoren dat, weet hij dat. De eerste waarheid die niet te verstreden jeet, is dat de noem dood leven is. Daar zijn van die al nog mensen die je roodzuste zaad gezegd te die tijd zijn, dat het niet zo is. Zij zeggen dat de zuil bloos zoont is wat mensen zich ingebeeld hebben. Zij zeggen, van de kerper stooft, dan stooft de zuil met kerper toop. Veelmaal heb ik gemerkt dat op een stoofbad, van de kerper ook al ganz zwak en slap is, de tong al niet reden wil en de ogen al niet zijn, bewijst de zuil ober dat hij nog leven deed. De zuil kan dan nog verstonen en God prijzen en eren. Dort wird einmal nicht möglich sein, wenn der Seil vom Körper abhängig wird. Dort ist dann klar, dass der Seil nicht mit dem Körper sterben wird. Die Geschichte von den Rekemann wiest ganz klar, dass du ein Nomdout leben ist. Sogar Sonne wird sagen, dass du nicht leben Nomdout ist, deip im Hort, je leven sie doch an der Ewigkeit. Ein dänischer Professor hat das Buch Der Mensch seinen Zustand droht für den Tod geschrieben. In dort Buch schrieb er, dass ohne Ausnahme alle Menschen ein Tod wird zu sein und eine Ewigkeit zu leben. Sie haben dort auch vielmal von Söhnen, die im Krieg verwundet werden, gemerkt. In dem Moment droht für den Tod Söhnen, die vorher angelebend und lastere werden, brachen denselben Gott nur genoeg, den sie vorher gelastet haben. Nee, de Seil ist nicht bloß so, was Menschen sich angebildet haben. De Seil lebt nicht bloß, wenn der Körper lebt. Der lebt auch, wenn der Körper oder gestorben

0: Wie harten hier in het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 26. Als Jezus met zijn reden derg wie, zei hij tot zijn jünger, die weten, dat een twee dag dat Passafast aanvangt, en dat die mensen zijn dan wordt aangeeft worden, dat ze hem kritzien. Dan kämen de hoge priesters en de ältesten vom Volk bij Kaifas en zijn palaus taub, om door even te beroden, wo ze Jezus durch lastgeriepen en doodmaken konnen. Aber ze zeiden bloos niet op hem vast, dat het niet een oproer mangt de menschen jaft. Als Jezus en Bethanien en Simon den lepra zijn huis via, kam een vrouw nu aan, die had een alabasterglasje met zeer dieren zalfuil en goud aan de op hem kop, als hij om dat zat. Aber als de jinger dat zagen, wären ze verdrisselijk door Eva en zeiden, waarom zou in de grond brengen? De eil had kon dier verkauft worden en dan dort voor de arme gejeeft worden. Jezus aber wist wat ze dachten en zeid, te wat mag je de vrouw dat schwor? Ze haft wat ze erscheinet voor mij gedonen. De arme heb je immer bejunt, aber mij wou je niet immer hebben. Door met, dat ze mij deze eil eeuwigheiten deid, mag ze mij reiten begroven. Ik zei junt de waarheid. Wordt dit evangelium in de ganse welt wat gepredigt worden, wordt dit van haar vertaald worden, om aan haar te denken. Dan ging einer van de 12, Judas Ischariot, num hogenpriester en zei, wat wou je mij geven, wanneer ik am junt verroden dou? Zij tolden am dartig selber stekken. Vandaan aan zocht hij nog een gelegenheid am te verroden. Den eersten vastdag, an den ze dat angesuurdet brood eiten, kämen sie ne jingen o Jesus en zeiden, wo zal wie für die dat passa mult horeiden? Hij zei to an, gut no de stad no zoon en zoon maun en zacht to am. De meester laat die zeien, mine tiet es nu hier, dat ik in dien huis met mine jinger taub dat passa mult eten wel. En de jinger deiden wat Jesus an befaul, en moeken door dat passa mult reid. Als dat ovend wordt, zat hij zich met zijn 12 om desch, en als ze eiten, zei hij, ik zei junt de waarheid, einer van junt wordt mij verroden. Dit stemt aan zeer treurig en ze vongen aan, einen om anderen, am te vragen, haar, zie ik dat? Hij aber antwoordt en zei, die zijn brood met mij taub am schatel dokt, wordt mij verroden. Met den mensen zijn wordt dat krijg zo ramkomen, als dat van hem geschreven staat, aber wij dem menschen, die den menschen zijn verrood. Voor dem wordt dat beter zennen, wann die nie weer geboren worden. Dan zei Judas, die am verroden wordt, zie ik dat, Lehrer? Hij zei to am, zo hast du gesagt. Als ze eiten neem Jezus dat brood, dankt of heer en broek dat, en geef zijn jinge dat en zeed, neemt en eet, dit is mijn charpa, en hij neemt mijn koffel wien, en als hij door heer gedankt had, geef hij aan dat en zeed, drinkt alle daarvan, wilst dit is mijn bloed en de nieuwen bond, dat voor velen vergoten wordt, dat aankennen de zinden vergeeft worden. Ik zei junt, ik wou van deze wien niet meer drinken, maar aan janen dag, aan den ik waar afresch met junt taub en mijn voordazien rek drinken wou. Als zij een dankelijk gezongen houden, gingen ze ruit naar Olivenburg. Dan zei Jezus te aan, deze nacht wou je junt alle euren over mij, wilst dat steht geschreven, ik wou den schoophoort schlonen, en dan worden de schoop van de heer ruiten einranen. Aber wanneer ik is abgestonen zie, dan wou ik ver junt naar Galilea gonen. Dan zei Petrus te aan, want de andere ook alle zich over die euren, ik wou nicht. Jezus zei te aan, ik zei dir de waarheid, eier de hoon deze nacht schreien wordt, wirst du mich al dreimal verloren haben. Petrus zei to am, en wann ik met die sterven wat, ik word die nicht verlegen. En zo zeiden de jinger alle. Dan ging Jesus met aan naar een plaats, Gethsemane, en hij zei to zijne jinger, zat jut hier dol, ik go nog wieder om te beden. Dan neem hij Petrus en Zebedeus in de twee zeens

hat sich in Amir Wachem eine Angst, die am ganz trurig mög. Dann seht ihr an, meine Seele ist trurig in ein Todesangst. Blieft hier und wogt mit mir. Hij ging nog een bed wieder en fall op hem gezegden bed. Mijn vader, wann dat meerlijk is, dan loot deze lieden aan mij voorbijgonen, doch niet zoals ik wel, aber zoals du wast. En ik ging terug naar zijn jongen, en die weer een ander slopen. En hij zei tot Petrus, kon je niet eine stond met mij te opwaken? Wogt een bed, dat je niet aan verzekering faulen. De geest is welig, aber dat vlees is zwak. Hij ging tot tweeden molen bed. Mijn vader, wann dat niet meerlijk is, dat dit koffel aan mij voorbijgeet, ohne dat ik dat drink, dan loot dat nog dienen wellen gonen. En als hij terugkeim, schleipen de jinger waren en konnen schier nicht die ogen opmaken. En hij leidt aan door en jinkt dat derde mol en bij dezelfde weer. Dan keim hij nog zijn jinger en zeet aan. Wil je nog immer slopen en rijven? Zeit, de stond is hier dat de mensen zien en de zender ihre heen evergeeft wordt. Stoot op, wel we gonen. Dat is hier, die mij verroden deed. Als hij nog reed, kwam Judas, einer van de 12, en met hem een grote heer met zebels en knippels van de ältesten en hoge priesters uit het volk geschickt. En de verroder had aan een teken gegeven en gezegd, wem ik kussen wil, dat is hij, die neemt vast. En hij kwam gelijk naar Jezus en zei, mijn lieve meester, en geef hem een kus. Jezus zei tot hem, vriend, te wat bist du gekomen? Dan kwamen ze op en nemen Jezus vast. En einer van die met Jezus waren, trok zijn schwert uit, heeft den hogen priester zijn knecht eind en snijdt hem een uur af. Dan zei Jezus te dem, steek den schwert terug wo dat handje hier. Wiens wer dat schwert neemt, wordt euch dat schwert omkomen. Glaub je niet dat ik mijn vader door aan beden kon en dat hij mij voorts meer als 12.000 engel schicken wordt? Aber wo soll dan passieren wat geschreven staat? Dit moet zo komen. Dan zei Jezus te de Heer, zijn je met zebels en knippels gekomen mij te griepen, als wanneer je dat met een rijber te doen hebben? Ik heb je een dag om anderen im tempel gezeten en geleerd, en je hebben mij niet vastgenomen. Aber dit passiert alle, dat zich dat zo erfellen zal als de profeten geschreven hebben. Dan leiden de jinge aan hem sterk en zagen dat ze ervan komen. Die Jezus vastgenomen houden, leiden hem naar den hogen priester Kaifas, wo de schriftgeleerde en älteste staub waren. Petrus aber ging van weit auf hingeraan, bad ab den hohen Priester sin Hof, en ging en sah sich mit de Wachter taub dol, um te seinen, wo sich dort Raum nehmen wurd. Nu sagten die hohen Priester en de ganze Rot no falsche Zeichnissen gegen Jesus, dat sie hem dood maken konnen, aber sie fangen kein Grund dort tau, wann auch Fehler in falsche Zeichnis geven. Tolaats kämen zwei Fähren seden, des Mann haf gesagt, hij kon Gott sin Tempel dol rieten en ein drei Dog ware abbühen. En de hoge priester stond op en zei, hast du doorab geen antwoord? Wat zeien deze jeen die? Jezus aber weer stel. De hoge priester zei tot hem, ik verlang nu aan den levenden God zijn nomen, dat du ons zegt of du de Messias, de Gottes zijn best. Jezus zei tot hem, du zegt zo, aber ik zei die, wann dit eerst eeuwen is, dan wirst du den mensen zien wie den allmachten God ter rechte hand zetten seinen en seinen, dat hij op de hemelswolken wahrkommen wordt. Dan reit de hoge priester zich de kleider twee en zeet, hij haf je lastert, te wat brok wie nog meer zeichnissen. Zeit, je haben zijn lasteren nu geheerd. Wat denk je? Zij antwoorden, hij haf den dood verdient. Dan spelen zij hem en dat gezegd en schlugen hem met de vuisten. Andere heefden hem eind en zeiden, zij woord, du Christus, wie haf die geschlagen? Petrus zat buiten op hem haf, als een dienstmijal keimen te hem zeet, du wirst ook met dessen Jezus van Galilea. Hij aber verlucht dat door ver aan Ola en zei, ik weet niet van wat u redt. En als hij uit een put gegonen weer, zag hij een andere mejaal en zei te die door weeren, desa wie ook met in Jezus van Nazareth. Hij verlucht dat nog eenmaal en schwier doorab, ik kan den man niet. Am een stoutje kwamen die, wat door stonden en zeiden te Petrus, du bist sicher ook einer van die, wilst deine Sprok verrot die. Dan fang hij aan te fliegen en te schwieren, ik kan den man niet. En voerts door op kreide hoon. Dan doch Petrus aan de weer, die Jezus te hem gezegd had, eier de hoon kreien wordt, was du die drie mol van mij losgezegd hebben. Dan ging hij ruut en hield betterlich.

0: Klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

nu de zaast in de vaars. Ober wann wer lieder dat, wils hij in Christus, brukt hij zich niet schemen, lot am leven God ere, derch dem nomen. Dat lieder jij niemals schijn, ober dat meint nicht dat wie ans doren nicht freie tjennen. Die vrijheid is nicht afhängig van dat wat to ans van buiten passiert, ober leven wat en ans van binnen passiert. Vrijheid en vrede komen nicht van verhältnissen en onze welt, ober van de gemeenschap die wie met God tjennen hebben. Dat aanreichte donen zal ons de schande brengen. Ober wann wie lieden, wils wie Christen zijn en van hem reden, dan zal dat geen schande brengen. Voor Christus lieden kan to ons en verschiedenste wee komen. Dat kan mild zijn, wann mensen ons uitlachen of spotten. En dat kan ook zo schlimm zijn, dat mensen worden doodgemaakt, wils ze bekeerd zijn, dat ze van zijn raden te andere mensen reden. Tussen deze twee zijn er veel wee, wo de welt de Christen vervolgen worden. Mijn vriend, wann du voor de Heer Jezus lieder deest, doe die niet schemen. Vrij die, dat u durch dien leven bewijsgevig deest, dat du een Christ bist. Jef God de eer dat du de radung durch de Heer Jezus je kregen hast. Dat is bloos durch de Heer Jezus dat irgendwer de radung ervoor kan. Dat is wat Peter en zijn predigt den eerste Pinksterdag zeed. Apostelgeschicht 4, 12. Vers. En daar is ook een geen andere radung, dat heet Jezus Christus, dan daar is geen andere nomen onder de hemel, mank mensen je jeeft, derg woont wie tjenne zelig worden. Wann wie lieden matten, wils wie Christus in nomen nanen, dan wel wie ons niet schemen, leve God ere dat hij ons van de zinde geraad haft. Nu de 17e vers. Dan de tijd is hier dat je recht moet met God zijn volk ontvangen, en wann dat een ans ontvangt, wat dat voor een eng zijn, voor den die God zijn evangelium niet gehoorzaam zijn? Dat is zo dat wann een mens dem Heer Jezus als zijn heiland aangenomen heeft, dat hij niet aan je recht komen wordt. Wat meint Peter dan dat je recht moet met God zijn volk ontvangen? Dat zijn twee soorten gerecht. Dat een gerecht heeft met de zin te doen, met de ziel. Wann wie dem Heer Jezus als heiland aangenomen ha, dan is de zin durch Jezus Christus betoeld en de ziel is geraad. En dat gerecht dat met de zin te doen heeft, worden de Christen niet aan gerecht gebracht worden, wils Christus voor aangestorven is. En zij ha dat aangenomen. Daar is ober een ander gerecht dat met een Christ zijn leven te doen heeft, met de werken en zijn leven nadem dat hij waargeboren is. Dat is wat Peter hier in zin heeft. Dat is ook wat Paulus in zin heeft, wanneer hij dit in 1 Korinther, de 3e kapitel, de 11e bij 13e vers, en dan in 2 Korinther, de 5e kapitel, de 10e vers, schrift. Dan een andere grond kan geen leier buiten den, die al je leicht is, en dat is Jezus Christus. Nu, wanneer je het weer op dit grond boet met geld, zilver, chestelijke steenen, halt, hei, stoppel, en iedereen zijn arbeid wordt je op een boord worden, dan de dag wordt dat dergem vier op een boord maken, en dat vier wordt in iedereen zijn arbeid bewijzen wat het is. En dan 2 Korinther 15, dan wie matte alle voor Christus in rechterstoel je op een boord worden, dat jeder dat trieën kan wat hij in zijn charpe je donen heeft, of dat nu goedet of slechtet is. En dan ook in Rema dat 14e kapitel, 10e bij 12e vers, staat dit geschreven. En waarom deest u dien broeder rechten? Oder waarom veracht du dien broeder? Wie worden alle voor God zijn rechterstoel stonen? Dan dat staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heer, alle knieën worden zich voor mij bijen, en jede tong wordt voor God bekennen. Also wordt in jeder ene van zichzelf toe God rekenschap geven. Also worden alle Christen wegen ihrer arbeid, ihrer werken, gerecht worden. Dat wordt bestemmen of ze beloond worden zijn of niet.
Zonen over die nicht waar de geboren zijn, worden ook aan je recht komen, waar dat wordt wegen de ziel zijn, en dat ze dem Herr Jezus nicht als heiland aangenomen hebben. Wanneer God de gerechte rechter wordt, waar worden de zinden met ihre zinden gaan gaan? Wat wordt dat eng voor den zijn? De vraag dan wordt niet zijn, hoeveel slecht het ze je doen hebben, op wat ze met dem Herr Jezus en dat evangelium je doen hebben. De aanbetierden zijn dat evangelium niet gehoorzaam geweest. Ze hebben dem Herr Jezus afgezegd. En wat is er eng? Zonen worden eeuwiglich van God afgezonderd zijn. Mijn vriend, wanneer du niet bekeerd bent, dan rood ik die dat du die demietje deest en bekende deest dat du een zender bent. Dan hem geloven, neem dem Herr Jezus aan als den heiland. Hij wordt die raden. Nu de vierde kapitel, de 18e en 19e vers. En wanneer je gerechte maar avondzelig wordt, hoe zal de godloze en zinde voor een dag komen? Daarom zullen die nog God zien willen lieden, ihre zelen met God donen, dem aanvertrouwen die een trouwe erschaffen is. Hoe is het dat een mens kan zelig worden? Nou, dat is niet echt woordje mogelijk, en dat kan ook niet gekauft worden. Dat is bloos durch Gott seine Gnade und durch den Glauben an was der Herr Jesus um Christus gedonnen hat. Wann Peter sagt, wann der Gerechte mal Abend selig wird, dann meint er nicht, dass wir nicht seine Sache sind, dass wir sind selig geworden. Dort meint lieber, dass da bloß ein Weg ist, wo dort passieren kann. Was sagt die Bibel von dieser Sache? Hier sind mehrere Farsch, die dort klar machen, wo ein Mensch kann selig worden und wo er weiter kann, dass er wahre geboren ist. Wenn du noch nicht bekehrt bist, oder nicht sicher bist, ob du bekehrt bist, dann hör ich nun noch, was Gott in sein Wort sagt. Und ich fange an mit Epheser 2. Kapitel, 8. und 9. Vers. Dann durch die Not sind die selig geworden durch den Glauben, und dort nicht aus uns selbst, dort ist eine Gabe von Gott, nicht durch Worte, dass keiner sich wird pochetchenen. En dan de schöne Vers, Johannes 3, 16. Dan God heeft deze Welt zo lief gehad, dat hij zijn eenzige Zoon geeft, dat alle, die aan hem leven, niet verloren gaan, over dat eeuwig leven hebben. En Johannes 1, 12 en 13. Over al die hem aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, ob er von Gott geboren sind. Und dann Johannes 5, 24. Und Wahrheit sage ich nun, wer mein Wort hört und dem gelebt, der mir geschickt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht an ihr Recht, ob er erst vom Tod zum Leben gekommen. Und dann Johannes 6, 37. Alles, das mir davor der Jeff, kommt noch mir. Und wer noch mir kommt, war ich nicht rutschte. Johannes 10, 27 bis 30. Meine Schob höre meine Stimme, und ich schaue an. Und sie folgen mir nur, und ich gebe an das ewige Leben, und sie werden niemals am kommen. Und keiner kann die aus meiner Hand treten. Mein Vater, der mir die gegeben hat, ist gerade aus alles. Und keiner kann die aus meiner Vater seine Hand treten. Ich und die Vater sind eins. Und dann Römer 8, nu is er geen verdammnis voor den die in Christus Jezus zijn. En dan in 1 Johannes 5, 10 bij 13, en dit zijn zeer wichtige vers. Wer aan den Gottesseen geleeft, heeft dat zeichnis in zichzelf. Wer niet God geleeft, heeft hem tom leegne gemaakt, wies hij dat zeichnis niet geleeft heeft, dat God van zijn zin gegeeft heeft. Dit is dan dat zeichnis, dat God ons dat eeuwig leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn zin. Wer den zin heeft, heeft dat leven. Wer den zin niet heeft, heeft niet dat leven. Dit heb ik nu geschreven, dat je aan den Gottes zin, zijn nomen leven, dat je weten kennen, dat je dat eeuwig leven hebben. En den laatste vers van dat vierde kapitel hier in 1 Petrus zegt Peter,
dat zonen die lieden zullen er zelen tot God aanvertrouwen, hij is een trouwe erschaffer. Wanneer een mens zich God aanvertrouwt, dan kan hij zeker zijn dat God dat ook voor hem bewaren wordt. Dat is niet bloos de ziel dat we God aanvertrouwen, over alles dat we hebben, alles wat we zijn en alles wat we doen. 2 Timotheus, dat eerste kapitel, 12 vers, zegt, dit is de oorzaak waarom ik nu deze dingen lieden moet. Aber ik schaam me niet, dan ik weet aan wem ik geleefd ha, en zie me even zegt dat wat ik aan aanvertrouwd ha, hij voor mij bewaren wordt, wat aan jan dag. Paulus zegt, hij rekent alles als schund, zodat hij Christus gewinnen kan. Hast du alles dem Herr anvertraut? Hast du arm aus den Heiland angenommen? Du kannst selig worden durch den Glauben an dem Herr Jesus. Wann du ein Christ bist, dann jef dem Herr alles, was dir anbelangt. Hey Wort, dort bewahre. Nun möchte Herr und alle reglich segnen.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt seilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Vandaag waren de ankels gekomen. Wat hij wilde, dat verstond Karin niet. Maar ze spijt dat hij alle zoeën ernst waren. En dat hij zei te Karin, papa, wie moet er met die nog maar alleen reden? Ze jente die mannen in de woordstof en vertelde zich. Ze hield ook dat hij door beden deed. En ze wist het. Alle mensen, wanneer ze schwierigheden hadden, dan komen ze naar papa. Ze verzochten ob er nicht ernst wil te helpen. Die bed met eind. Bij de tante Anna leefde bij eind nog twee andere tantes. Dat waren mama en haar zuster. Tante Beth, die was ook bevriend geweest met een predia. Maar die was gestorven en tante Beth had zo'n zin. Die kreeg goede geld, wens haar man schoon verdoend had. Maar nu leefde ook bij eind. Alleen leven wie haar ook te schwer. En zo hielp ze ook een familie. Dat was zo schoon. En er tante James, die leeft ook bij eind. Die was nog niet bevriend geweest. Die had vele jaren als tienermeerte berichte mensen geleefd. En nu, wo ze älter weer, kwam ze naar eind. Oh, dat was een beetje een nerveuze tante. En eenmaal waren ze de zo gastrig als je, waren de tiener van de ritte mensen niet. Je bent met uitnoms gastrig tiener. Oh, dat oeert Corrie Emma, want ze eenmaal verliekt worden met die tiener. Aber dat moest toch wel zo zijn. Zo verzeihde tante James dat ook pijnlijk was. Want tante James had ook vele goede spels. En zo speelde ze met haar ook vele spels en had ook met haar een schone tijd. Tante Beth, die had vele vrouwen uit de gemeente en ze temmerde zich ook veel aan de vrouwen. Ze moest met de vrouwen stunden, dat had ze bij haar man zo geleerd, wat hij als prediker dat ze doen had. En ze zei dat ook, ze lees met de vrouwen, bij een Bibel. En ze had vele schone stunden met hen. Tante Beth zei Emma, ik kon dat niet aanzoenen dat we zoveel soldaten bij ons hier in de jaren hebben, want alle zo ovens nog te doen hebben en dan bloes super en gastheid doen. Den veel toch eerens wat voor een opgave te geven, dat we toch wat normale doen. En ze dacht ze Emma, wat kon man door doen? Ze had Tante Beth een gedanke. Zo wil de mannen maar ook krijgen en wil met hen ook maar een bibelstund doen maken. En werkelijk, daar komen we van eenden voor. De ene die zegt, wat, je hebt hier een orgel? Ja, kun je een beetje spelen? Oh, die kan schoon spelen. Dan zei tante Bette dem, wist u vielleicht andere 10 jaar leren dat spelen? Bij ons hier in de ganze jaren kan tjone, op deze orgel heeft al vele jaren tjone gespeeld. Weil bei uns Tjonja Orgel spielen kann. Wirst du die übernehmen, Tjonja das zu lehren? Oh, bei jeren sie den Mann. Und so kommt auch, dass auch Kari und ihre Schwester Nolli können bei diesem Mann lehren Orgel spielen. Aber auch noch viele andere Tjonja und ihre Jähnt durften bei dem lehren. Dort wird so erschön. Aber auch die anderen Soldaten kommen und dann wird dann viel gesungen. Jeder Wert hat so eine so ein, zwei Ovens, wenn die Männer sich trafen, hier in das Gemeindehaus, und hier sunken sie töb, und hier hat sie eine gute Zeit. So sagt Tante Beth, Zit, die Männer sind auch noch was anderes, nicht bloß einmal ihre Zeit einfach durchschlagen.

0: Dankeschön, dass du von der Ovara dabei wirst. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: The clock, es saß.
2: Guten Tag, du hörst die Bibelseicht mit Hartwig Eizen.
3: In de laatste programma hebben we erover gered dat God ons leeft en wat deze leven alles in ons bewerken deed. En we hebben ook gezegd dat God een antwoord van ons erwarten deed. Hij wil dat we hem ook leven. En wat zien we onze leven te God bewijzen? Wat zien we God wijzen dat we hem leven? En wat zien we andere mensen wijzen dat we God leven? Wanneer men verleefd is, dan denken jullie de jongens zich allerhand zaken uit, wat wisten de meales, wie ze kennen dat ze aan leven, en de meales ook. Manchmal brengt men aan een muziekstijl, zingt wat ver, manchmal brengt men een bloem met, oder ergens een andere geschenk. Men evaluert zich wat kan men doen, damit de andere dat en wat dat men aan leeft. En bij de Christen is dat ook zo. En de Bibel geeft ons ganz klare Rotschläge, nicht bloß Rotschläge, sondern wir können auch sagen Gebote oder Wege, wo wir Gott bewiesen können, dass wir am Leben. Eint ist, dass wir Freude haben, wenn wir andere Menschen helfen. Dass wir andere Menschen was geben. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 17 sagt die Bibel und so, aber wer in dieser Welt Gott auf

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ik kon diep aan God in woed. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramma. Neem die Bibel en ving hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en Ramde Stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus ons lehren, dort es nicht ak, ober Christus in mich.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Je hieren wat een programma in de radiosendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie freier ons dat dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aan hieren willen. En ons wens in je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloof je stort, abgemontet en je treist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn rijken zegen. Am Mikrofon ist Wada Soos Emma, Jön Bruder und Deiner, Jakob Funk. Wollen wir nur noch top beten? Himmlische Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von der Wada der Gelegenheit gibst, über die Luftwahlen mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nur Wada aller Top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freunde hier nun ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worde, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truer en gehoorzamer te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen we dit van die erbeden. Amen.

Nu wil ik op uit Jona kapitel 1 en 2 een sefage lezen. Einen dag rede haar te Jona en zei, Jona, mag die reid en go door de grote stad Nineveh. En woon die lied dat ik eind verjerecht traat je woon. Die zijn toch zeer godloos en ik woon dat niet lang toch loten. Aber Jona stond op en meind, hij woon van haar wachranen en naar Tarsis reizen. Hij ging naar Joppe en vond een schep dat naar Tarsis zeilen wil. Hij betoelt voor zijn reis, ging op dat schep en voer naar Tarsis. Zo wil hij van haar wegkomen. Als hij op een boot wierde, schekte haar een stootje wind op dat meer. Een grote storm kwam op, zodat zij dachten dat er schep kon tweebreken. De zeemannen engsten zich en zij beden alle ihre jetten om help. Zij schmeiden de vracht die zij geloden hadden en meer, dat het leichter voor dat schep weer. Jona weer aufgegonnen am Schep, hat sich dolgelacht und wir fast eingeschloppen. Dann ging der Kapitän rauf und sagte ihm, wo kannst du schloppen? Steh ab und bedienen Gott an. Vielleicht denkt er an uns, dass wir hier nicht alle untergehen. Der Seemanner wurde sich einig, dass er ein Lasttratje wurde, am Utefinge wer von ihm schuldig für das wir. Und dort Last traf Jona. Dann froh sie am, worum sind wir in der See vor? Was ist deine Arbeit? Von wo kämst du? Von wem Land und von wem Volk? Und hij seht, ich sehe ein Hebräer und ich bete den Herrn an, der im Himmel Gott ist. Hij hat dort Land und dort Meer gemerkt. Hij seht zu ihm, dort hij vom Herrn wachrand. Dann ängste der Seemanner sich verstellig und seht, wo kannst du so tun? Als ze zagen dat de storm bloos oeien wordt, vroegen ze aan. Wat zal wie met die duinen, dat de storm nooit even wordt? En hij zei, neemt mij en schmiedt mij een meer neen. Dan wordt het stil worden. Ik weet dat de storm weer mij op kunt komen is. Dan nemen ze Jona en schmieden aan een meer neen, en dat meer wordt stil. Dan werden de mannen met een grote vorst voor den haren benomen. Ze slachten een tier voor een opfer, en jij wil hem haren er verspreken. En de haar schekt een groten vers, en die schlokt Jona op. Jona weer voor 3 deel dag en nacht en vers zien een boek. En vandoor en vers zien een boek beet Jona dem haren zien God aan. Dan reed de haar tot dem vers, en die spreekt Jona op een land op.

Onze programma's zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de post zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs teelbilje kijpen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 255. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 255.

0: Bi harken hier neer het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit dat boek Matthäus.
1: Kapitel 27. Dan Samarius wieren alle hoge priesters en eldersters uit hem volk taub en besloten dat Jezus soldaat gemaakt worden. En ze bongen aan, leiden aan waag en evangeven aan aan den landescommandant Pilatus. Als Judas, die Jezus verroden had, zag dat Jezus ten dood veroordeeld weer, deed hem dat leid wat hij gedonen had en bracht hij daar zichzelfer stekker terug naar de hoge priesters en eldersters en zeid: ik heb gezindigd en neem dat ik afschuldig bloed verroden heb. Zij zeiden te hem: wat jij het aanstaat aan, doe met wat u die zelfs weten. Hij schmeidt dezelfde stekker am tempel aan, ging waag en hangt zichzelf. De hoge priesters schoven dat geld op en zeiden: dat jij niet dat wie dat geld aan de Gotteskoos leien wilst dat als bloed geld. Dan besloten zij door met den topstrikken aker te kopen als een begrafenisplaats voor uitländer. Door weien hij dat stek land, wat vandaag den dag bloot aker. Dan erfeld zich wat echt den profeet Jeremia gezegd wie. Zij nemen de datigzelfde stekker, den priest den dat volk Israël waren bestemd had, en koften een stek land van topstrikken, zoals de harmi bevolen haft. En Jezus stond voor den landescommandant en die vroeg hem: best u de Juden erkennig? Jezus zei te hem: du sagst so. Aber als hij van de hoge priesters en eldersters beschuldigd wordt, geef hij keine antwoord. Dan zegt Pilatus te hem: hörst du nicht, wo hört zij die verklagen? Aber hij geeft aan nicht eine einzige antwoord, zodat de landescommandant zich doch sehr wundert. De landescommandant had de gewaarheid, dat hij dat volk eingefangenen losgeeft, wann sie erfasst hadden, en den konden zij zich wählen. Zij hadden dan gerood einen bekannten Verbrecher fast, der heet Barabbas. Als zij dan alle taub wären, zegt Pilatus te aan: wem wel je dat ik hen losgeven zal, Barabbas oder Jezus, die Christus genannt wordt? Hij wist goed dat ze Jezus gebracht hadden, wil ze hem onfjenstig wären. En als hij op zijn rechterstuhl zat, leidt zijn früh am zeigen: hab nus met den gerechten Mann te doen, ik heb hem drum van dorg moest twee Leute holen wehen am. Aber die hoge Priesters en Ältesters bereden dort volk, dat zij am Barabbas werden sollen en Jezus loten doodmaken. De Landeskommandant vroeg aan: wonen van de twee wel je, dat ik hun losgeven zal? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide aan: wat zal ik dan met Jezus doen, die door Christus genannt wordt? Zij zeiden alle: lot am kreuzigen. En hij zeide aan: waarom? Wat heeft hij schlechtet gedonen? Aber ze schreeuwen bloos nog dolle: lot am gekreuzigt worden. Als Pilatus sagt, dat hij nischt anfangen kon, aber dat het een Abbruch geeft, neem hij woter en wascht zich de hang door voor alle menschen en zeet: ik zie nicht schuld an dessen mens zijn bloed, door seid junt selbst fair. Aber die menschen zeiden alle: zijn bloed zal even ons en onze kinder komen. Dan geef hij aan Barabbas los, aber Jezus leidt hij uitpitschen en geef hem haan, dat ze hem kreuzigen kunnen. Dan nemen den Landeskommandant seine Soldaten Jezus im Rechthuis nern en sammelden de ganze Aufteilung van Soldaten am arm. Ze trokken am de Kleider vom Lief en nemen am een blootroden Mantel am. Dan flochten ze eine Stachelkroon en zaden am de op den Kopf en geven am een Ruhrstock in de rechte Hand. Ze burgen ihre Knien vor arm en zeden spotten te arm: lot die reißen, Judenkönig. Dan spähen ze nur arm en nemen den Stock en schlugen am Domat über zijn Kopf. En als zij hem verspot houden, nemen zij hem den Mantel auf en trokken hem waar zijn Kleider aan en gingen met hem weg, dat hij gekreuzigt werd. En als zij ruit marschieren, troffen zij Simon, een man van Kyrien. Den bedwongen zij, Jezus in Kreuz te dragen. En als zij bij Golgatha kamen, dat meint een Schädelplatz, geven zij hem wien te drinken, die met Gold zo taub geriet weer. Aber als hij dat schmeckt, wil hij dat niet drinken. En als zij hem gekreuzigt houden, trokken zij lesser en deelden zich zijn Kleider aan, dat zich erfel wat de echte profeten gezegd wie. En dan zaden zij zich dol en wogten even aan. En boven even zijn kop schrijven zij aan waarmee hij beschuldigd wordt: dit is Jezus, de Juden erkennig. Daar worden ook twee Reiber met hem tegelijk gekreuzigt, einer aan de rechte ziet en einer aan de linke. En die bij hem voorbijgingen, schedderden met de kaap en lasterden even aan en zeiden: du den Tempel dolbreken en an drei Tagen abbühen wirst, nu rad ich selbst. Wann du Gott ihn sehen best, dann komm vom Kreuz drauf. So mögen dort auch die hohen Priester und Schriftgelehrte und Ältesten, die deiden am Spotten und Seiden: andere haft er geholpen, sich selbst aber kann er nicht helpen. Wann er Israel erkennig ist, dann lot am vom Kreuz raufkommen, dan wo vi on am gleiven. Hai af Gott vertrüht, dann lot Gott am ni halpen, wann dei am haben will, wils hai af gesagt, ek si Gott sin sehn. En Jerusa deiden ook de Reiber Eva am spotten, dei mat am tog die Kriegsicht wieren. Dann wart het van klok 12 op middag, bat klok 3 no middag Eva dat ganse land diesta. Ongeveer klok 3 no middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, Sabachthani, dat meint, mijn God, waarom hast du mij verloten? En einige, die zich door amstunden in dat Hirden seden, der roept Elia. Furz du nur

Als de commandant en de soldaten die over Jezus wachten, dat eerdbeben en wat er nog alles passiert, zagen, wordt dan doch jammerlich angst en zeden. Sicher is het toch Gott zijn zin geweest. Du wären ook veel früher, die van wieder auf Apostel, die van Galiläa gekommen wären, en am gedeint hadden. Mangt die wie Maria Magdalena en Maria, Jakobus en Jozef ihre Mutter en de Mutter van Zebedeus zijn zeens. Als dat is ovend wordt, kent Jozef een rijke man van Arimathea, die ook een van Jezus in de jinger wier. Die ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus in een tjaar behaben kon. Dan beveel Pilatus dat ze hem den geven zullen. En Jozef neemt den tjaar en wekkelt den aan een reinet lienzeichnet loken aan en leed den aan zijn ene neergraaf dat hij had aan een steen aanhaken loten en er al een grote steen verder deer en ging daarvan. Maria Magdalena en de andere Maria houden zich beid bij dat graf tegen Eva dolje zat. De nächste morgen, dat is, als de eerste vastdag Eva weer, sammelden zich de Pharisäer en hoge priesters voor Pilatus en zeden. Ons is rood bijgevallen, dat de Schwindler zee, dat hij nog leeft, dat hij am drie dagen van dood afstonen wordt. Dan jef aanordnung, de eerste drie dagen streng over dat graf te waken, dat ze ihn jinge nicht kennen komen en am Weg stelen, en te de Menschen sagen, hij is vom Tod abgestohlen, dat de Menschen hüterlaatst nicht euer geschmiert worden als erst. Pilatus seht an, du hab die Soldaten, gut en mag dat so sicher aus sie kennen. En ze gingen en versicherten dat graf durmet, dat ze den Stein verserjelden, en Soldaten anstalten te waken.

0: Bi harken hier neer het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit dat boek Matthäus.
1: Kapitel 28. Als de Sabbat Eva wier, tijdig den eersten dag aan de werk, gingen Maria Magdalena en de andere Maria dat graf te bezijnen. En hark, door passier een grote dierbeben, wilst den Haan zijn engeltje van hemel rauf, en rol den Stein waag en zaad zich door bovendol. Zijn gezicht schijnt als een blitz, en zijn kleider wieren zo wit als de schnee. En de wachten vervieren zich zo zeer, dat ze zetteren aanvallen als wanneer ze dood wieren. Aber de engel zette de früher, verg je nicht. Ik weet dat je den Jezus zeken, die door je gekreuzigt wordt. Hij is nicht hier, hij is abgestonen, zoals hij zegt. Komt gekt, wo hij gelegen haft. Dan gaat schwind, en zegt zijn jünger, dat hij van dood abgestonen is, en dat hij verg je naar Galiläa gonen wordt. Du war je am seinen, ik heb je dat nu gesagt. Dan gingen ze schwind vom Grauf weg met feucht en grote Freude en randen nu seine Jünger in Seden an dort. En als ze gingen seine Jünger dort te berichten, dan begehen Jesus an en begreist an. En ze gingen noda, hielden am an de feit en kneiden ver am dol. Dan zei Jesus te an, verg je nicht. Goten sagt meine Breider, dat ze zullen naar Galiläa gonen. Du waren ze mi seinen. En als de früher gingen, gingen einige van de Wachter an de Staaten her, en zeden de Hogepriesters alles wat geworden wir. En als de met de Ältesters taub wieren en beroden deiden, wat te daunen wir, geven zij de Soldaten eine grote Sam Geld en zeden, sagt de Menschen, sine Jünger kämen danach, dass wir schleipen en stolen am Wach. En wann de Gouverneur dort wat te hieren schrien, dann wo wie den tevreden stahlen, dat je nicht waren in Trubel kommen. Dan nemen zij dat Geld en deiden, zoals an gesagt wordt, in de Geschichte des Mank de Juden, wat van door den Dach verspreid. De al jinge gingen dan naar Galiläa, naar den Borg, zoals Jesus bestaalt had. En als zij hem zagen, kneiden zij zich ver am Dool, einde ober twiefelden. En Jesus zette aan, mir is alle Gewalt gegeeft, im Himmel ook op eerd. Dan goot nu naar de Veldje van de Welt, en mag dan te leerlingen, en duipt dan in de Nomen van dem Vader, van dem Zehn en van dem Heiligen Geist. Leert aan alles te doen wat ik junt bevolen heb. En verloot junt doorab, ik zie immer bij junt wat hem eind van de wereld.